dit is wat ik niet schrijf. Nu heeft ik niet aan de mentaal schrijven. Hij had ook je local minor en senior softball. Ik nu hij wat daar ziet iets betekent niet je gaan niet. Hij niet dat niet zoals niet dat speelstel. Niet dat niet zoals hij T-ball met wat je kan zien. Niet dat speelstel. Niet dat speelshop. Niet dat niet shop. Niet dat niet een shop. Niet dat niet zoals sub. Niet dat speelstel sub quit. En met wat dat wat dit is je gaan hier. Ik nu heeft ik schrijven hier. Tournament wat hij was kijk niet schrijven. Okay, yeah, but was gagnus, I'm gonna have to say badminton camp by Yaganoga. Okay, and Nitas Nisha Shop got to Bunesado. Get Nitas Nianu Shop, Nitachiana Nil Sub, get to the Bunesado, guess, and Jisago, I hear. I could medo, Jacay Gudos, Gudos Shop, and they say, Ismitsa got a medwanochka, you saw some these speaks to his speech. Okay, go once to go, once you get up to go, I hear FIFA World Cup in medwanoch. I don't know why France, Spain, but I'm going to speak to you. I don't know why you can't, but I'm going to speak to you.

0: Ook maar kijk, het is de weet maar dat je hij stap voor wat de baas moet nou hij ook nog hij niet stom je weet maar hij ik kan ook wel dat hij heel saai hij zou nog dat zij Quebec is ik nog tegen ons maar god zij hij niet aan nou iets nieuw hij maar god zij besluit ook hij niet nieuw is ik nog tegen ook wel hij mij hij en het mij niet hij en hij beeld gaan dit zij heb het checken zij het die als twee hij de dag aan jou ook hij nu zij hij is met zijn ook hij daar is de bakkoetsga is die ik nog maal zij bakkoetsga iets stel dat dat zijn hem hij Eastman Women's Southsell kijk hij nam schats ook nu zij is soms ga iets stellen door dat het zelfs regen is met hegen is je boek aan elkaar ga je rood de noord kan maar ga je moet gaan naast dat door je moet gaan je dan je dan om moderat ga dan moet je dat je kevin was van de p roen de renda ga je het hem is gemeen ik heb dat door het zitten mega hem zo ga je dan door het zitten morgen school ga je hem zo ga je als gaat iets stellen om de dan door je software ga je website ook So the way to man I have she's master net I had an issue Japan or go and the USC two I had EM one guys and the J road master net my god I had the Japan go the check out I wish it I had kilometers is going not going not be him I got awesome the now kilometers is going not going not ook iets stel me naar route de noord hij is de god hij had de pegno dat dat een stad datum de minst nog goed als hij kilometers hij is gewoon dat ik nog bij hem maar hij had nul datum de minst als kilometers de pegno aan de meskenats ook op meskega hij road kijken dat hij meskenats ik nu dat dat hij de pegno zei minst nog kilometers bij hem maar hij had nul de nul kilometer hij had nul de nul bij kilometers hij is gewoon dat ik nog ik hoor hij N-810 road hij is in de tijd hij is pegno dat hij gedaan om de nog gedaan kilometers bij hem maar hij me dacht om de romania en om de nog kilometers hij is genoeg tegen ons te pegno de ook zo ga je hij is op voor maar ga je is dan is gedaan een SDBG hij is gedaan dan ook al we zitten de migrant hij is genaamd en hij was dit
1: My home community in Tajikistan. He just, he was a guy and Gabaji speech and Gabaji nanos and that's a speech. Now got you, Ustayan and Mason Higan.
2: 就把说一把这句是你说这个这句这句是个字呢就是你给你这句谁的什么给你等到我的我去别去
1: 给我也没打到啊可是这句是但是说一他们是贵宿这句那是他的时间但那个我去去给他但那把这句的一切我但是够是莫恨 their ancestors 但他就你也就这样但他Agbog saithwan gaya cha di gwisg da di nisht dag di enos da bedro mwyn na.
2: Jai, ni siw councillor, dana za di dizi go, dwi sa di nasht o dim iwa zi go, ni ayo iwt gwini o go, and ayo miw ma ziw gwmg zi go. Nos go di isnag zi go, nos ay, men da go healthcare system ay nanoj.
1: The bending of Jamie still more, but the good joy and see, but Fisky was the same ago. He went to go into Greenia, Bugunzania, Robbie Matthew, Agmoska G. A. Mohig, but he went to Greenia, which that Gaji Oh, it's a mod, Gio, I had you, it's got a mod, and then Jay David Station, he went to Greenia. Moyo G. that's Goya, which that I was to go sharing to Green. もう、自分一人も、自分一人に言っちゃうかよ。